0: Radio Fisherton. Un lugar para usted.
1: Esto normalmente sería el momento del caos, pero tenés la segunda seguros y nada te saca la calma. Esa tranquilidad que sentís, sí, es real. La segunda seguros. Lo primero, sos vos.
2: Número de inscripción 0317-0618-1-1704-6-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10-20-10
0: La mejor música de la ciudad.